0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen, echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 in Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch Zonzeel 5 minuten vertraging bij Knoopend Zonzeel. En tot zover de ANWB.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
9: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

Chloe FM.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergrauw. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim €900.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Het Sint-Anna-klooster bestaat 50 jaar en de Eindhovense welzijns- en zorgorganisatie gaat vanaf nu verder onder de naam Stralis. De nieuwe naam werd bekendgemaakt tijdens de start van de jubileumviering. De organisatie richt zich op welzijn, zorg en participatie en ondersteunt mensen bij het zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven. En Piet Meulendijk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Nunense gemeenschap. Burgemeester Freek van Genuchten reikte de onderscheiding uit tijdens de feestmiddag van hengelsportvereniging Het Pluimke. Meulendijk is dit jaar 60 jaar lid van de vereniging en is daarnaast al 25 jaar actief bij de Sint-Antonius-schut Eenheid op Wetten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
7: Op schoolplein bijvoorbeeld tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
6: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
8: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
6: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartiertje extra. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En richting Rotterdam verder tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. Nog eens een kwartier erbij, een 12 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij Knoop het Bankhof 9 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is net een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. 7 kilometer file. Vertraging is 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven 10 minuten vertraging bij Knopend Leenderheide. En tot zover de ANWB.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
13: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim €900.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Het Sint-Anna-klooster bestaat 50 jaar en de Eindhovense welzijns- en zorgorganisatie gaat vanaf nu verder onder de naam Stralis. De nieuwe naam werd bekendgemaakt tijdens de start van de jubileumviering. De organisatie richt zich op welzijn, zorg en participatie en ondersteunt mensen bij het zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven. En Piet Meulendijk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Nunense gemeenschap. Burgemeester Freek van Genuchten reikte de onderscheiding uit tijdens de feestmiddag van hengelsportvereniging Het Pluimke. Meulendijk is dit jaar 60 jaar lid van de vereniging en is daarnaast al 25 jaar actief bij de Sint-Antonius Schut Eenheid op Wetten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk door een tow vrachtwagen 24 kilometer file. De weg is even afgesloten. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Gorinchem 20 minuten vertraging, 9 kilometer file. Een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer. Stilstaand verkeer, de vertraging is wel meer dan een half uur. En er staat een file op de AN217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29. 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
7: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
6: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
8: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk, ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
6: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een half uur vertraging in de dagelijkse file tussen Knoop de Empel en Waardenburg, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, ook door de afsluiting van de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file, meer dan een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 wegen op Zoom richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij afrit Oud-Beijerland. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
11: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim 900.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Het Sint-Anna-klooster bestaat 50 jaar en de Eindhovense welzijns- en zorgorganisatie gaat vanaf nu verder onder de naam Stralis. De nieuwe naam werd bekendgemaakt tijdens de start van de jubileumviering. De organisatie richt zich op welzijn, zorg en participatie en ondersteunt mensen bij het zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven. En Piet Meulendijk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Nunense gemeenschap. Burgemeester Freek van Genuchten reikte de onderscheiding uit tijdens de feestmiddag van hengelsportvereniging Het Pluimke. Meulendijk is dit jaar 60 jaar lid van de vereniging en is daarnaast al 25 jaar actief bij de Sint-Antonius Schut Eenheid op Wetten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit zijn we de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging en 8 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal bij Knoopend-Klaverpolder 3 kilometer file. 9 kilometer langzaam rijden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor

0: toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed overdag. S'avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim 900.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Het Sint-Anna-klooster bestaat 50 jaar en de Eindhovense welzijns- en zorgorganisatie gaat vanaf nu verder onder de naam Stralis. De nieuwe naam werd bekendgemaakt tijdens de start van de jubileumviering. De organisatie richt zich op welzijn, zorg en participatie en ondersteunt mensen bij het zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven. En Piet Meulendijk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Nunense gemeenschap. Burgemeester Freek van Genuchten reikte de onderscheiding uit tijdens de feestmiddag van hengelsportvereniging Het Pluimke. Meulendijk is dit jaar 60 jaar lid van de vereniging en is daarnaast al 25 jaar actief bij de Sint-Antonius-schut Eenheid op Wetten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS-journaal.
7: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer- en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim €900.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Het Sint-Anna-klooster bestaat 50 jaar en de Eindhovense welzijns- en zorgorganisatie gaat vanaf nu verder onder de naam Stralis. De nieuwe naam werd bekendgemaakt tijdens de start van de jubileumviering. De organisatie richt zich op welzijn, zorg en participatie en ondersteunt mensen bij het zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven. En Piet Meulendijk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Nunense gemeenschap. Burgemeester Freek van Genuchten reikte de onderscheiding uit tijdens de feestmiddag van hengelsportvereniging Het Pluimke. Meulendijk is dit jaar 60 jaar lid van de vereniging en is daarnaast al 25 jaar actief bij de Sint-Antonius-schut Eenheid op Wetten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergrauw. Er is opnieuw ingebroken bij twee loodsen van twee carnavalsverenigingen uit Best. Het gebeurde afgelopen nacht aan de Eindhovenseweg Zuid. Raders wisten twee loodsen en meerdere zeecontainers binnen te dringen en maakten onder meer kabels en haspels buit. Dit is de tweede keer in korte tijd dat er wordt ingebroken. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim €900.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag. En weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Er is opnieuw ingebroken bij twee loodsen van twee carnavalsverenigingen uit Best. Het gebeurde afgelopen nacht aan de Eindhovenseweg Zuid. De daders wisten twee loodsen en meerdere zeecontainers binnen te dringen en maakten onder meer kabels en haspels buit. Het is de tweede keer in korte tijd dat er wordt ingebroken. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniël Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase.

0: ze alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim 900.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2:00. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl
2: Kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
9: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
9: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
9: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
6: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Er is opnieuw ingebroken bij twee loodsen van twee carnavalsverenigingen uit Best. Het gebeurde afgelopen nacht aan de Eindhovenseweg Zuid. De daders wisten twee loodsen en meerdere zeecontainers binnen te dringen en maakten onder meer kabels en haspels buit. Het is de tweede keer in korte tijd dat er wordt ingebroken. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Donny

0: Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim 900.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijmbe Aartmans van de ANWB. In het zuiden rijdt het op dit moment langzaam op de A29 richting Rotterdam. Dat is ter hoogte van de Haringvlietbrug. Je loopt tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein een kleine 10 minuten vertraging op. Ook de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch rijdt het langzaam. tussen Made en Waspik 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
9: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er is opnieuw ingebroken bij twee loodsen van twee carnavalsverenigingen uit Best. Het gebeurde afgelopen nacht aan de Eindhovenseweg Zuid. De daders wisten twee loodsen en meerdere zeecontainers binnen te dringen en maakten onder meer kabels en haspels buit. Het is de tweede keer in korte tijd dat er wordt ingebroken. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een

0: vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim 900.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Mijn naam is Rabah Aartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum tref je 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Glow FM.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rabah Aartmans van de ANWB. Op dit moment twee files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen Best en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging op bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
9: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergrauw. Er is opnieuw ingebroken bij twee loodsen van twee carnavalsverenigingen uit Best. Het gebeurde afgelopen nacht aan de Eindhovenseweg Zuid. De daders wisten twee loodsen en meerdere zeecontainers binnen te dringen en maakten onder meer kabels en haspels buit. Dit is de tweede keer in korte tijd dat er wordt ingebroken. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim €900.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt op gang. De meeste files betreffen dagelijkse files. De vertragingstijd is ook in de meeste gevallen niet meer dan 5 minuten. Je bent echter wel langer op de onderweg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. Ook op de A16 is het al druk richting Rotterdam. Vanuit Breda betekent dat 10 minuten vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Dan de A50, Eindhoven richting Os.

0: A50 Breda richting Tilburg. Daar loop je een klein half uur vertraging op tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeer.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: FM.
1: Het ritme van de Brainport. Dit is deze week... De Glow FM

0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rabbe Aartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noorderloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Poederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeer.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
10: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Lovenseweg Zuid. De daders wisten twee loodsen en meerdere zeecontainers binnen te dringen en maakten onder meer kabels en haspels buit. Het is de tweede keer in korte tijd dat er wordt ingebroken. Guus Til is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Max Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Daniel Malen. Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe 8 interlands. PSV zelf heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van Peter Bos met 3-2 onderuit. De Eindhovenaren kwamen na een vroege achterstand nog op voorsprong, maar zagen FC Twente de wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim €900.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergrauw. Er is opnieuw ingebroken bij twee loodsen van twee carnavalsverenigingen uit Best. Het gebeurde afgelopen nacht aan de Eindhovenseweg Zuid. De daders wisten twee loodsen en meerdere zeecontainers binnen te dringen en maakten onder meer kabels en haspels buit. Dit is de tweede keer in korte tijd...

0: wedstrijd in de slotfase alsnog omdraaien. Ricardo Pepi moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Door het verlies zakt PSV weg naar de derde plek op de ranglijst. De toekomst van wijkgebouw De Dreef in Geldrop roept vragen op. Raadslid Ingemar Lubbers van DGG heeft het college om duidelijkheid gevraagd over de financiële situatie en de terugloop van verenigingen aan activiteiten. Tegelijkertijd laat het bestuur van De Dreef weten volop bezig te zijn met een nieuwe koers voor het wijkgebouw. Volgens Lubbers hebben betrokken inwoners zorgen geuit over de financiële situatie van De Dreef. De eerste editie van Klimmen tegen Kanker heeft ruim 900.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Ruim 500 verdeeld over 80 teams beklommen van donderdag tot en met zaterdag de Col de la Madeleine in de Franse Alpen. De deelnemers gingen fietsend, wandelend of hardlopend de berg op. Het ingezamelde geld gaat via de Catharina Health Foundation naar wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: FM, het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Suzanne, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Geen file, wel flitsers in de Brainport. Op de A67 richting Eindhoven bij 6.1. En dan is er nog eentje bijgekomen op de A67 bij 9.4. En ook van Eindhoven richting de Belgische grens op de A67 weer bij 18.1.
1: Youssef Kerboa.
3: Een heel goede avond. Zometeen in de Glow Evening. Miley Cyrus met River. Na deze van Age, dit is Ring My Bell. We'll be right back.

Miley and River hier bij Glow FM. Een heel goede avond, de Glow Evening is weer van start. Goedenavond, mijn naam is Youssef. En tot 9 uur ga ik er gewoon vergezellen naar de vibe van de avond eigenlijk een beetje. Misschien ga jij dat ook vanavond wel doen, hè? Misschien ga je langs de drive. Of ben je nu op dit moment huiswerk aan het maken. Of sterker nog, ben je nog aan het werk. Als dat het geval is, shout-out naar jou, want jij bent gewoon een strijder. Kan ik wel over jou zeggen, minder over mij, want ik heb iets gedaan waar ik eigenlijk niet trots op ben. En dat is dat ik 3 seizoenen van Beauty in Black, wat op Netflix staat, in 1 zit heb gekeken. Of ja, meerdere zittingen, maar goed. Ik heb er een week over gedaan om dat allemaal in te halen, want iedereen was erover bezig. En Mattie van mij ook, die zei van, ja, je moet het kijken, het is echt heel vet. Ik dacht, ja, dat bepaal ik zelf wel. En voordat ik het wist, zat ik echt 8 uur gekluisterd achter mijn tv. Wel met popcorn erbij, dus dat was wel lekker. Maar hopelijk is jouw avond ook zo goed. En ik wil ook iets bij jou checken, want vandaag is een belangrijke dag. Maar ik heb het gevoel dat jij het vergeten bent. Ik niet in ieder geval, want ik vertel je zo waarom ik vanaf vandaag moet overleven op rijstwafels en water. Tenminste voor de komende dagen. Hoe dat zit, vertel ik je na David Guetta en J-Lo.

0: Robin Schulz en Waterman weer vergiftig of zo, dat precies, maar take it slow. Waterman en Robin Schulz hoorden hier bij Glow FM. Weet je wat voor dag het vandaag is? Je bent het vergeten, hè? Want het is vandaag... Ja, de eerste herfstdag is al begonnen. En ik had een rare kronkel in mijn hoofd. Want ja, er zijn sowieso wel veel gekke dingen gebeurd op deze dag. Op de 21ste van september. Mocht je het gemist hebben, ik heb ze hier op een rij voor je.
1: 1.
0: Ja, The Hobbit kwam uit. Tolkien heeft hem uitgebracht in 1937 als boek. En dat was best wel een belangrijk moment. Want zo werd eigenlijk het fantasygenre mainstream. En zorgde ervoor dat andere verhalen dan ook gewoon door breed publiek gelezen of bekeken zouden worden later. Waaronder ook zelfs Lord of the Rings. Vraag me niet of ik het heb gekeken of gelezen. Niet, maar ik vind het best wel... Ja, eigenlijk best wel indrukwekkend dat je dan een heel genre dan zo het leven in onze maatschappij er binnen brengt.
1: 2.
0: In de categorie slechtste cadeau ooit werd in 1915 de Stonehenge, hè, dat stenen monument, geveild voor 6.600 pond. Ja, oké, okay, dus je hebt een steen gekocht voor 6.000 pond. Erger nog, je gaat hem ook nog eens aan de Britse staat doneren. Eerlijk gezegd had je evengoed gewoon je toilet door de wc kunnen spoelen. Maar goed, wie ben ik?
1: 3.
0: Ja, 21 september is de dag waarop ik mijn dieet moet aanpassen naar rijstwafels en water. Want de komende 5 dagen moet ik overleven op €50. Ik heb deze maand net iets te veel geld uitgegeven. Maar goed. A win is a win, hè? Want laten we eerlijk zijn, ik ben nu alvast aan het voorbereiden voor Skilly Legend voor 2027. Ik bedoel, maar Hot Boy Summer komt eraan. Maar vooral op deze dag waar iedereen en letterlijk iedereen en zijn moeder hierop gaat dansen en zingen. Elk jaar wordt deze track gevierd alsof het een nationale feestdag is. En dan zingen we allemaal in vreugde mee. Je weet natuurlijk waar ik het over heb.

Earth, Wind & Fire met September op deze 21ste september van 2026. Best wel toepasselijk, toch? Zometeen oud en vertrouwd geluid van Last Frequencies met Live It All. Nu Douwe, Bob en Mo, dit is nog even blijven. Ja.

Ik vind het grappig, dat einde van Live It All van Lost Frequencies doet me een beetje denken aan Music Sound Better With You van, is dat van Stardust? Moet even checken, maar dat gitaartje doet me daaraan denken in ieder geval. Je hoorde hem net bij GloFam. Krijg je het weer van mij. Vanavond koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen is het bewolkt en droog met 19 graden. En woensdag gaan we richting de 20 graden. Verkeersinformatie krijgen van de ANWB. Geen files op dit moment in de Brainport. Wel één flitser zie ik hier op de A67 Eindhoven richting de Belgische... Oh, zo. A67 Eindhoven, Belgische grenzen bij 18.1. Didoro en Gigi D'Agostino met In My Mind komt eraan. Natal.

wat heel lekker kan zijn? Als jij het voor het zeggen hebt. Dat je gewoon kan bepalen wat je gaat eten. Wat je gaat kijken. Wat je vanavond gaat doen. Maar ook welke muziek je zo meteen hoort. Elke avond stel ik je voor aan twee gloednieuwe tracks tijdens de Glow Evening. Ik laat een stukje van horen en jij kan bepalen welke je zo meteen hier volledig op de radio gaat horen. De keuze die je vandaag hebt is onder andere Company van Clean Bandit, Chloe en Omalay. De boodschap is heel simpel. Ik hoef geen dure spullen of de beste uitjes. Ik heb alleen goede gezelschap nodig. En vooral jouw gezelschap. Mooi, hè? Nou, ik zeg je wel heel eerlijk. Die spullen mag je ook gewoon aan mij geven als je het niet erg vindt. Maar goed, of ga je toch voor deze, die ik persoonlijk niet zag aankomen. Sia en Chaka Khan met Cool You Down.

funk, queen of R&B, queen of soul. Eigenlijk gewoon de queen. Hè, die je ook kent van Ain't Nobody en I'm Every Woman. Is gewoon back met een volledig album. Shaqzilla heet die. En die is grotendeels geschreven door Sia. Of samen met Sia. Waar ze ook nog eens te horen is op deze Cool You Down. Nou, ik zeg je heel eerlijk, voor mij klinkt het als muziek in de oren, letterlijk. Het is gewoon die ene combinatie van Chaka Khan samen met Sia is net als die Monster Energy hype met de Sean Espresso. Gewoon verrassend goed. Maar goed, dat vind ik ervan. Wat wil jij zo meteen horen? Ga jij voor Clean Bandit, Chloe en Omalay met Company? Of ga je toch voor de nieuwe van Chaka Khan en Sia met Cool You Down? Eén adres en dat is de gratis Glowfam. En wordt het optie 1 of 2? Laat het

avond. Use door je speakers tijdens de Glow Evening. En Silver Bampa hoorde je net met On Tonight. De stemmen zijn geteld. Jij en de rest van de Glow Family heeft bepaald welke van deze twee nieuwe tracks ga je zo meteen horen op de radio. Wordt het Clean Bandit, Chloe en Omalé met Company?

Thonë Shaka Khanën si ja. Zie je een appje van Aileen binnenkomen via de Kloof FM. Ze zegt meteen, Shaka Khan blijft gewoon een queen. Je hebt helemaal gelijk, Youssef. Nou, die zegt, nou, Company mee op repeat richting de stad. Ga je nu al uit? Zo. Oké, party animal. Finn die zegt, de energie van Cool You Down wint gewoon mijlenver. En Iman zegt, Company voor mij. En die spullen, wat mij betreft, mag je ook gewoon mijn kant op sturen. Iman, ik hoor je helemaal, maar goed... Die spullen heb ik helaas niet. Wel de uitslag van de Glow Battle. Met 56% van de stemmen heb jij en de rest van de Glow Family gestemd op de nieuwe van Shaka Khan en Sia. Met Cool You Down.

Houdini, Dua Lipa bij Glow FM. Ik wil het met jou even hebben over die iets. Pak alvast de Glow FM app erbij. Want wat zou jij doen, of de hele dag doen, als je weer kind zou zijn? Eén dag. Je krijgt vrijkaart en je bent gewoon kind. Wat zou je dat doen? Denk er alvast over na. Gaan we het zo meteen over hebben. Ik kan je wel zeggen, het heeft iets met tv te maken bij mij. Maar wat ik dan kijk, vertel ik je zo naar Calvin Harris en Sam Smith. This is Desire.

0: Een hele goede avond. Taylor Swift komt er zo aan. Rihanna ook met de Rehab. Dat krijg je allemaal na het nieuws van
1: 4 uur.
0: Oh.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Suzanne, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Geen files in de Brainport, wel één flitser op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18.1.
1: Youssef Kerboa.
0: Een hele goede avond. De Glow Evening gaat zo meteen door met Rihanna en Rehab. Naar Taylor Swift, dit is I Knew It, I Knew You.

Rihanna en Rehab hoorden hier bij Glow FM. Wat zou jij de hele dag doen als je voor heel even nog kind weer zou zijn? Ik zeg heel eerlijk, voor mij is dat de hele dag Telcel kijken. Want ja, als je ziek was en je bleef gewoon thuis, dan was er 9 van de 10 keer weinig op tv te zien. En vanochtend betrapte ik mezelf daar ook op weer, dat ik weer zat te kijken. En ik zat te kijken naar 2 te gespierde presentatoren. Ze probeerden dan zo'n buikspiertraining trainer te verkopen. En de bedoeling zou zijn dat je dan op magische wijze dan een sixpack zou krijgen. En heel eerlijk, dat apparaat boeit me echt niet. Ik kijk alleen puur naar hoe ze het willen verkopen. Want hoe dat het begint is, je ziet dan eerst iemand op de bank, alsof zijn leven gewoon helemaal mislukt is. En dan gebruikt hij dat ding 3 seconden en poef, sixpack. Sixpack en happy the peppy, alsof hij de staatsloterij heeft gewonnen. En natuurlijk, dan krijg je dat meteen daarna, hè. Maar ja, als je nu belt, dan krijg je dit nog erbij. Of wat dacht je van dit erbij? En dan krijg je niet 1, maar 2 voor de prijs van 1. En als je nog eens belt, dan krijg je een gratis sporttas. Maar alleen als je nu belt. Nou, ik zeg je heel eerlijk, gelukkig heb ik niet eens geld genoeg om zo'n 0900-nummer te bellen. Maar goed, hoe zit het bij jou? Wat zou jij de hele dag doen als je kind weer zou zijn? Je kunt het zo gek maken als je wil. Het kan echt gaan van je favoriete snack eten of de vreemdste combinaties. Of geen verantwoordelijkheden meer hebben. Alles kan en alles mag. Laat het weten via de gratis Glow FM app.

Alesso en One Republic, In Your Eyes hier bij GloFM. We hebben het over wat zou je de hele dag doen als je weer even kind was. De GloFM-app komt allerlei antwoorden binnen, onder andere van Shanna. Zij zegt de hele dag buiten spelen totdat de lampen weer aangaan. Zo ja, waar waren die tijden dan weer? Dan was dat eigenlijk je enige manier om dan de tijd te checken. Edadi die zegt van ja, ik zou beter dan op school opletten, want dan had ik een andere opleiding kunnen doen. Is wel een antwoord wat ik van mijn ouders zou verwachten, maar goed, ik snap je. Ik snap je, investeren, hè. Matthijs die zegt bomenhutten maken zoals vroeger. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben altijd jaloers geweest op mensen die dat konden. Dan heb je Mert, hij zegt via de GloFM-app zonnebloempitten eten met mijn neefjes voor de deur. Urenlang overal lagen die schilletjes. Oh, je was zo'n buurjongen. En dan, Sophie die stuurt ook via de GloFM-app. En deze herken ik mezelf wel echt wel in. Ze zegt een heel wit casinobrood leeg eten met een absurd dikke laag Nutella. En dan natuurlijk de korstjes laten liggen. Nou, niet met brood met mij, maar ik herinner me heel goed dat ik dan met een vriend ergens mee naartoe mocht. En we konden dan pannenkoeken kopen, maar echt van die grote crepes die ze dan maken. En dan kreeg ik dat en ik mocht dan kiezen wat voor beleg erop ging. Dan ging ik dan echt inderdaad een dikke laag chocoladepasta eroverheen doen. Maar my fat ass ging ook nog eens een hele eetlepel witte suiker eroverheen doen. Gewoon witte kristalsuiker. Ja, ik kwam daar gewoon thuis met een sugar rush. En sindsdien mocht ik van mijn moeder nooit meer mee met andere mensen. Want die moeder keek me ook raar aan van, hè, heeft hij nou echt 2 kilo suiker opgegeten?

0: Martin Garrix en U2 met Fireflies hier bij Glow FM. Ik ben er heilig van overtuigd dat het jou niet gaat lukken. Want elke keer als ik dit weer doe, dan lukt het bijna niemand om de code te kraken. Elke maandagavond rond dit tijdstip om 9:10 spelen we Kraak de Code. Zometeen hoor je 3 hints die verwijzen naar een track die je zometeen gaat horen op Glow FM. Aan jou om te raden om welke track het gaat. Lukt het jou? Dan win je de Glow Evening Shoutout. Ja? Heb je even tijd nodig om klaar te zitten? Oké. Okay. Ready? Komt hint nummer
1: 1.
0: Oké, vuurwerk. Hint nummer
1: 2.
2: Komt u hier doen?
3: Ja, inleveren. Omdat er een verbod is in Nederland. En ik had nog een beetje rondjes over. En het lijkt me niet meer dat ik die kan verkopen aan de jeugd.
0: Oké, hij kan het niet verkopen. En wat is hint nummer
1: 3?
0: Oké, een outro van een track. Ik hoorde vuurwerk. Iets met rotjes verkopen. Nou, weet je het antwoord? Laat het dan weten via de Glow FM app. En dan is die Glow Evening shout-out misschien wel van jou. In de tussentijd hoor je Davina Michelle en Armin van Buuren. Dit is Hold On Here.

0: Zo stil is het in de Glow FM app als het gaat om goede antwoorden voor Kraak de Code. Oh, jeetje, Mina. Mocht je net intunen, elke avond, maandagavond spelen we Kraak de Code. Drie hints naar een track die je zo meteen op Glow FM gaat horen. En ik krijg allemaal foute antwoorden. Ik zie hier onder andere Shannon, die stuurt van... Happy New Year van ABBA. Kan je zeggen? Is het helemaal niet. Aaron, die zegt Boom Boom Pow van Black Eyed Peas. Is dat het juiste antwoord? Nee. Ik zie hier Kevin. Kevin die zegt Boom Clap van Charlie XCX. Nee, man. Nee. Verder daarvan. Nou, Boom Clap zou ik nog ergens begrijpen. Mocht je de hints gemist hebben, ik laat ze nog één keer horen. 1.
1: 2.
2: Komt u hier doen?
3: Ja, inleveren, omdat er een verbod is in Nederland. En ik kan nog een beetje rotjes over. En het lijkt me niet meer dat ik die kan verkopen aan de jeugd.
1: 3.
0: Ja, weet je het antwoord? Weet je wat de code van vanavond is in de vorm van een track? Laat het dan weten via de gratis Glow FM app. En dan is die Glow Evening shoutout gratis en helemaal van jou. Ondertussen hoor je Cat's Eye.

0: Heb ik het juiste antwoord hier nog één keer? 1. Zo.
1: 2.
2: Komt u hier doen?
3: Ja, inleveren, omdat er een verbod is in Nederland. En ik kan nog een beetje rondjes over. En het lijkt me niet meer dat ik die kan verkopen aan de jeugd. 3.
0: Ja, we spelen Kraak de Code, want die is nog steeds niet gekraakt. 3 hints hoorde je net, die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen bij Glow FM. En ik zie wel vaker het goede antwoord ook wel binnenkomen. Maar er is maar 1 persoon die eigenlijk het snelst was, want er kan maar eentje zijn. En dat is niemand minder dan Shanna. Jij hebt het goede antwoord gestuurd, je krijgt alvast een applaus van mij. Van mij en mijn 16 persoonlijkheden. Want inderdaad, Fireworks van Katy Perry is uiteraard het goede antwoord. Bij deze is die shout-out ook naar jou en je familie en je vrienden die je misschien hebben geholpen. Of je hond kan ook zomaar zijn. Ondertussen hoor je hem hier bij Glow FM. Dit is Firework.

0: De code van vanavond. Katy Perry en Fireworks. Ze hoorden hier bij Glow FM. Oh, zo lang geleden dat ik hier nog ben eigenlijk geweest. We zijn hier in de club beland bij Patrick in de avond. Zo, je toetert niet zo goed.
1: Dat is negatieve toeters.
0: Jeetje, what happened?
1: Nee, zeker niet. Nee. Positieve toeters.
0: Hij moet nog even wakker worden.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Lange dag gehad.
0: Dit is nog vroeg voor jou, hè?
1: Het is wel grappig. Want mijn vrouw die zei toen straks, oh, het is weer avond aan het worden. Ik zeg, hoezo? Ja, je begint weer op te leven. Oh. Avondmensen.
0: Ja, oké. Okay, ja. Nou, nachtmensen zelfs in
1: jouw geval. Ja, nachtmensen. Ja, klopt.
0: Maar goed. Maar jij gaat het niet alleen doen.
1: Nee. Ik heb iemand meegenomen vandaag.
0: Oh, ja?
1: Ja, Tom die is er niet. Mm-hmm. Dus het was wel heel moeilijk zoeken. Dus ik dacht, ik bel Youssef op.
0: Oh ja. En heeft hij ja gezegd?
1: Dat weet ik niet. Zegt hij ja? Wacht even, ik bel hem even op. Wacht even.
0: Oh, wacht. Even kijken. Ja. We hebben tijd hoor.
1: Ja.
0: Ik
1: ben aan bellen.
0: Oh, oké. Okay. We hoeven niet te wachten op het nieuws van 9 uur zo. Ik bedoel.
1: Ja, dan moet je even zo'n geluidje eigenlijk doen. Maar dat. Hey, Youssef.
0: Ja, hallo?
1: Heb jij zin om daar mee de show te doen? Geef het over 2 minuten.
0: Gast, je moet me niet bellen. Nee, tuurlijk joh. En weet je wat? Op 1 voorwaarde. Als om een beetje erin te komen, dacht ik van, weet je wat? Dat mag een beetje een bepaalde vibe hebben, hè? Want je bent ook DJ, je draait ook.
1: Ja.
0: En ik denk dat deze...
1: Weekend net voorbij.
0: Eigenlijk is het een verlengde van het weekend.
1: Ja,
0: zie het zo uit.
1: Precies. Okay.
0: En geloof me, of tenminste, dat vraag ik even aan jou. Mensen gaan hier los op, toch?
1: Op deze. Oh, zeker wel. Zeker wel.
0: Op deze versie ook,
1: ja,
0: echt?
1: Vooral de vrouwen. De vrouwen die schreeuwen het hardst op dit nummer.
0: Woe!
1: Ja, hier horen ze het meestal al en is het... Oh ja!
0: Ja!
1: Ja!
0: Ja! Woe! Dan gaan ze los. Pile, de gospel version van Mobe Joe hier op...

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity, and productions right here in this country, and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
4: Ja, daar zijn we weer. En niet alleen dus, want samen met Youssef nog gewoon 2 uur. Hij staat aan. Staat aan.

0: Temper City, self-aware. Hoor je op Glow FM. Ah, zo. Nou, Youssef, dit wordt voor jou wel zwaar.
1: Hoezo?
0: Het wordt 4 uur achter elkaar op de radio.
1: Ach, als het dat maar is, toch?
0: Nou, ik hoorde
1: er zijn
0: net
1: ergere
0: wel,
1: dingen.
0: Ik hoorde jou net wel anders zeggen, kun je eten meenemen?
1: Ja, echt waar. Ja, ik heb je ook net te laat.
0: Ja, ik stapte net de auto uit. Oh. Parkeergarage, dus nee, dat was inderdaad te laat.
1: Ja, nee, precies. Maar kijk, weet je wat het ding is? We zitten hier in de binnenstad van Eindhoven.
0: Best veel keus.
1: Precies. Ongezond, maar goed, hè, los daarvan. Ja, dan denk ik van, ja, weet je wat, kan je even een kippie gaan halen of zo? Maar ik ben nu echt aan het overwegen, omdat we hier samen een programma aan het maken zijn, om zelf gewoon thuisbezorgd te doen.
0: Ja, dat zal niet werken, denk ik. Werkbezorgd misschien wel, maar...
1: Ja?
0: Werkbezorgd.
1: Oh.
0: Zitten we niet thuis.
1: Oh.
0: Ja. Ik denk niet dat wij de eerste zijn die dat zullen doen. Alleen, weet jij het adres? Kijk, nou was het leuk.
1: Oh. Ja.
0: Ja. Zeg maar.
1: Jan nog iets, toch?
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, heel veel mensen gaan de mist in.
0: Ja, maar jij hebt een beschrijving, hè? Dus dan kun je zeggen, een radiostudio valt niet te missen.
1: Ja, maar heel eerlijk, beschrijvingen worden niet gelezen, denk ik. Want ik gebruik dat zo vaak dat ik denk van, kom op, zijn jullie...
0: Ja. Oh, bij mij wel.
1: Oh, echt?
0: Ja, zeker.
1: Must be nice. Zullen we even van woning ruilen?
0: Ja, maar Nitra, wat geef jij dan op als omschrijving? Alsof de hond die bijt, of... Of ik bijt?
1: Nee, ja, omdat ik honger heb, duh.
0: Ja, oké.
1: Okay. Moet ook mijn tanden ergens inzetten,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Ja. Nee, maar ik zit in een appartementencomplex. Zo moeilijk is het niet. Ja, maar mensen weten niet hoe je een deurbel moet gebruiken tegenwoordig. Dat is ook een ding.
0: Ja, oké, okay, maar dan is het meer zeg maar dat die bezorger gewoon...
1: Ja, ik ben wel een beetje bezorgd om, maar goed.
0: Wauw. Oké, okay, maar wat gaan we doen?
1: Platen draaien, jongen!
0: Nee, eten bestellen dus, of gaan we het halen? Halen we dat?
1: Haal ik dat binnen 2 treinen? Nee, hè?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee?
0: Ik denk wel dat het heel lastig gaat worden.
1: Nee, oeh.
0: Nou heb ik wel honger.
1: Ik ruik het al, tot hier.
0: Magnetic hoor je nu.

0: beetje vroeg voor de flashback track.
1: Heel vroeg.
0: Heel vroeg.
1: Heel vroeg.
0: Vriend van de show, vriend van de zender, Niels van Zandt, Everywhere I Go. En dan flashback.
2: Oh, hey, maar het is natuurlijk maandag, Yusuf.
1: Mm-hmm.
2: En wij spreken elkaar best vaak in het weekend. Maar dit keer hebben we elkaar niet in het weekend echt gesproken.
1: Nee, ook nog op een onchristelijke tijdstippen.
2: Ja, klopt. Maar dat komt omdat ik dan zeg maar naar huis toe ga.
1: Mm-hmm.
2: Vanuit de club.
1: Vanuit de club.
2: Ja, jij gaat dan naar je werk toe.
1: Ja, precies. Dus dan kruisen we elkaar.
2: Jij wordt net wakker en ik moet gaan slapen. Zeg
1: precies.
2: Maar. Dat is een beetje de...
1: Vaak bel ik met jou terwijl ik mijn tanden poets. Gewoon.
2: Ja, en voor mij is het fijn, want dan blijf ik zeg maar wakker.
1: Precies.
2: In de auto.
1: Precies.
2: Dus dat is wel een dingetje.
1: Maar waarom hebben we elkaar dit weekend niet gesproken? Je hebt toch iets gedaan dan nog?
2: Ja, ik was een beetje druk. Lekker met vrouwtje weg. Mm-hmm. Een uitstapje gedaan.
1: Uitstapje? Oh.
2: Heb je niks voorbij zien komen?
1: Ja, maar ik... Spuggen ze nou of niet?
2: Nee. Ja, zeker.
1: Want je bent wandeling gaan doen.
2: Ja, ik ben gaan wandelen met, hou je vast, alpaca's.
1: Oeh, ja, zijn wel lekker fluffy.
2: Ja. Nee, maar het was heel grappig. Ik ging naar een optreden toe in Oude Landen. En ik zag daar naast de snelweg een alpaca staan. En op een gegeven moment, ik dacht, hey, maar dat is eigenlijk wel heel leuk. En we willen gewoon wat ontspanning zoeken. En toen dacht ik... Maar kun je ook met die beesten gaan wandelen? Nou, ik op Google opgezocht. En ja, zeker, dat kon.
1: Ja, dat wordt super vaak gedaan.
2: Ja,
1: ik denk dat er zelfs een restaurant is waar je alpaca's...
2: Je kan er zelfs golven mee. Je midget golven, alles.
1: Ja,
2: wat? Tussen de alpaca's, dat die daar gewoon rondlopen.
1: Ik dacht dat de alpaca's in midget golven.
2: Nee, maar echt superleuk. Want je gaat dus gewoon het bos in, 1,5 uur een wandeling maken.
1: Ja.
2: Iemand, een verzorger erbij, en die vertelt je dan alles zeg maar, over de alpaca's. Hè, dus alle weetjes, alle feitjes.
1: Oké, wat is er bijgebleven?
2: Wat is me bijgebleven? Nou, ze stammen dus af van kamelen.
1: Oh!
2: Ja, en de lama, maar dus ook kamelen.
1: Ja, lama, dat zijn een soort van neven daarvan.
2: Weet je ook waar ze vandaan komen, de alpaca's?
1: Mexico?
2: Nee. Zuid-Amerika. Vooral bij Peru daar.
1: Oh ja, ik wist wel dat Latijns-Amerika was.
2: En wat je net zei, ja, ze kunnen spugen, maar vooral onder elkaar doen ze dat. En als ze naar jou als mens spugen, dan heb je echt iets gedaan wat ze niet leuk vonden.
1: En onderling dan, wat betekent dat?
2: Ja, dat is geen idee. Als ze het ergens niet mee eens zijn onder elkaar.
1: Dus
2: als ze ruzie hebben of iemand pakt het eten af of wat dan ook. Ja, dan zullen ze misschien kunnen spugen.
1: Jammer.
2: Ik dacht en hun wol is heel zacht. Je hebt zeg maar schapenwol, dat is heel vettig. Daar zitten lichaamsvet, dat is eigenlijk heel vies.
1: Ja.
2: Maar van alpaca is heel zacht en schoon.
1: Oh, daar ga ik wel goed op.
2: Ja.
1: Schoon.
2: Dus eigenlijk, als je dan een wandelingetje wil maken... en je wil met een dier erbij, dan zeg ik je eerlijk... ga lekker met een alpacaatje wandelen.
1: Ja, het is gewoon een wandelend wolkje dan op dat moment.
2: Ja, nee, oprecht echt superleuk om te doen. Alleen, als je dan zeg maar met z'n tweeën bent... dan moeten altijd twee alpaca's zijn, want het zijn kuddedieren.
1: Oh, okay.
2: Ik heb best veel geleerd, merk ik, zeg.
1: Zo.
2: Hey.
1: Alpaca 101, gewoon hier op Glow FM.
2: Zo, maar deed ik dat vroeger op school maar zo goed opletten.
1: Dan zou je wel... Nou, zou je nog steeds niet zo ver gekomen zijn, hoor.
2: Nee, dat is waar. School.
1: Nee,
2: mag ik niet zeggen.
1: Weet je wie Medusa is?
2: Ja, dit.

0: Aardig.
1: Het is mooi, ik voel me net zo'n dirigent die dan met jou het tempo ook nog bepaalt. Ik heb het alleen al helemaal niet verstaan. Was het nou warm of was het koud?
2: Doe het een keer opnieuw, anders?
1: Ja.
2: Vanaf het begin?
1: Helemaal opnieuw?
2: Ja, is goed.
1: Okay.
2: Vanavond koelt het af naar 11. Nee, dat gaat te snel voor mij.
1: Was het warm of koud?
2: Doe gewoon je jas aan.
1: Oké, duidelijk.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: Ja, dan moet je ook wel zeggen, pas op. Pas zo op. Krijg je wel, als je in de auto radio zit te luisteren, dan krijg je wel meteen de aandacht van iemand.
1: Dat je dan gewoon hoort...
0: Ja, dan... Want dan is het meteen... Ja.
1: Dat voel zit in hun broek, hè?
0: Bij iedere talk, bij iedere gesprek waar je gaat beginnen, een verhaal...
1: Jeetje, wat flauw. Oh, sorry. Nee, maar echt waar.
0: Hé, ik wil met jou even iets bespreken.
1: Oh,
0: heb jij Disney Plus?
1: Nee, met een scare. Ik vertelde daarnet al tijdens de Glow Evening dat ik moet overleven op een reiswagen en water.
0: Oké, nou.
1: Mag ik die jouwe?
0: Nee, dat wordt wel lastig, want die kun je niet meer delen.
1: Oh. Maar ik vind het wel een manier.
0: Ja? Maar, Toy Story.
1: Oh, hou op. Die heb ik wel gekeken.
0: Ja?
1: De 5?
0: Die heb je in de bios gekeken?
1: Ja, in de bios.
0: Oh, serieus? Nee, joh!
1: In de bios.
0: Oké, dat ging mij dan... Hij komt dus deze week op Disney Plus.
1: Oh, wat vet.
0: En ik wou dus zeggen, is het heel raar dat ik hier een beetje blij van word? Maar blijkbaar niet, want jij gaat ervoor helemaal naar de bios.
1: Ja, naar de bios.
0: Check. Dan hoef je...
1: Wel een mooie film.
0: Ja, weet je wat er meer is? Het is natuurlijk het is een kinderfilm, maar het is natuurlijk wel een beetje jeugd.
1: Nee, dat is waar. Dat laatste wat je zegt, maar mensen moeten echt kappen met dat animatie kinderfilm zijn. Want dat is het gewoon niet.
0: Ja, sommigen wel.
1: Ja. Maar Toy Story, nee man.
0: Ja,
1: nee. Randje, maar niet alle animatie, kom op. Je kan er ook gewoon van houden. Het wordt meteen...
0: Nee, kijk anders dat een keertje is het. Sausage Party.
1: Oh, dat is pas echt kinderachtig.
0: Maar dat is dus alles behalve een kinderfilm.
1: Nou, wel hoe je ze maakt.
0: Ja, oké, maar ik dacht dus inderdaad, dat is een kinderfilm. En ik zet hem op en ik heb echt...
1: Ja, ik heb een vriendin van mij die zelfs met haar moeder gaan kijken, maar zo is het niet.
0: Ja, maar ik had ook zoiets van... Wat? Ineens wordt een donut gepenetreerd door een kebabrol, weet ik het allemaal, wat een knakwoord... Ja, het is...
1: Nee, het was... Wacht, wat was dat nou? Het was een knakworst door het gat van een donut.
0: Ja.
1: En door een wrap.
0: Ja.
1: Ja. Libanees brood, dat was
0: dat. Gewoon heel specifiek. Ja. Maar in ieder geval, hij komt dus deze week op Disney. En dat vond ik wel eventjes leuk, want ik heb hem dus nog niet gezien.
1: Sorry, ik zit de hele tijd met Sausage Party in mijn hoofd. En je zegt, hij komt volgende week. Ja, sorry, je hebt me verpest echt. Je hebt me echt verpest op dit moment.
0: Oh, ja, wel één nadeel als we dan... want nou maken we toch een beetje reclame voor Disney. Dat is dan weer niet de bedoeling, want ik ben ook weer boos op Disney. Ze hebben namelijk het casten, dat je met je telefoon kan casten.
1: Oh, casten, ja.
0: Ja, casten. Oh, niet op de kast jagen. Die hebben ze eruit gehaald.
1: Uh-huh.
0: En 4K en HDR-ondersteuning ook.
1: Jeetje, dat is niet
0: maar
1: goed, hè?
0: Maar de prijs, die gaat wel omhoog.
1: Gezellig.
0: Nou, vind ik niet.

0: was een beetje aan het move naar de Sun, of niet?
1: Nou, ja, ja.
0: Ja, precies. Hugo,
2: waar is de Sun?
0: De nieuwe van Major Lazer, waar ik de titel niet van kan uitspreken, want die is allemaal in kleine hoofdletters. Ik ben een beetje die Briezertaal van vroeger.
1: Zo.
0: Ken je dat niet, de Briezertaal?
1: Ja, ik kan het wel, ja. Ja,
0: eigenlijk gewoon mensen die niet kunnen typen en die deden dan allemaal hoofdletters, kleinletters en het was eigenlijk allemaal een beetje een...
1: Ik dacht dat het als meme was.
0: Dat je denkt van... Hey, we hadden het net over Flitsmeister, hè? Die is heel fijn, die app. Moet ik zeggen, Waze vind ik ook heel fijn, want ja, Flitsmeister is natuurlijk betaald, dus niet iedereen heeft meer Flitsmeister.
1: Klopt.
0: Dus Waze is ook wel heel betrouwbaar. Maar er zijn nieuwe soort flitsers waar je voor moet opletten.
1: Ja, mensen gaan denken al meteen van... Jeetje, ze komen echt als paddenstoelen uit de grond.
0: Ja, maar kijk, je weet natuurlijk waar de trajectcontroles hangen. Waar de palen hangen.
1: Als je daar vaak voorbij rijdt, inderdaad. Ja,
0: maar er kan dus nog iets hangen, alleen dan dus in de lucht.
1: In de lucht?
0: Ja, de politie heeft namelijk een nieuw experiment gestart. En die zijn ze blijkbaar met succes... Ja, hebben ze die afgerond. Namelijk drones. Politiedrones. Ja, nee, serieus.
1: Nee, meen je niet.
0: Ja. Jeetje. Op de snelweg hebben ze dit uitgetest. Dus je kan het dan ook gewoon een boete krijgen door een drone die over de snelweg vliegt.
1: Dus jeetje, dat is, ze zijn ons echt kaal aan het plukken. We hebben geen veren meer over.
0: Ja, zo vliegen de boetes wel de deur uit. Maar dan letterlijk. Het is wel... Maar dan vraag ik me af, als ze dan dadelijk in Flitsmeister wel is... Is het dan echt van... Let op, er vliegt een drone boven je.
1: Ik zou dat wel heel eng vinden, want sorry, ik associeer drones al meteen met iets anders. Iets wat ze kunnen droppen. Of...
0: Ja, een boete op je deurmat.
1: Ja, ook wel. Ja, maar hoe meld je dat? Gaan dan mensen dan opeens de weg oprijden en kijken ze de hele tijd omhoog?
0: Ja,
1: dat is ook niet de bedoeling.
0: Ik denk het niet, maar ik wil er ook niet te veel over eigenlijk gaan. Want dan denken ze, hey, dit is inderdaad een heel goed plan.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat ze er helemaal
1: op... Ja, maar helaas overstijgt het ons gewoon, hè?
0: Ja, letterlijk, boven ons hoofd, boven onze auto. Maar ja, ik vind dat wel een dingetje eigenlijk. Hoe kunnen ze met zo'n drone? Want zo'n drone hangt natuurlijk niet stil. Niet 100% stil.
1: Mm-hmm. Wie bestuurt hem?
0: Ja, nou ja, goed. Op de weg word je dan aan de kant gezet. Mm. Dus iemand die...
1: En is dat niet eigenlijk gevaarlijk? Want stel dat dat ding een storing heeft... Ja, dan komt het opeens op voor je terecht, toch?
0: Ja, zo kun je het ook zien. Ja, ik vind het ook...
1: Nou, genoeg redenen om het af te schaffen.
0: Ja, vind ik wel in ieder geval. Maar dan weet je in ieder geval dat je dus ineens op de snelweg rijdt... en dan, pas op, er vliegt een drone boven je auto.

0: Ja, morgen wallen, gisteren wallen, vandaag wallen. Het maakt niks uit.
1: Altijd wallen.
0: Altijd wallen onder mijn ogen. Oh, wat flauw hoor. Echt heel flauw. Jozef, heb je wel eens ooit dat jij denkt dat je telefoon afgaat, dat je een berichtje krijgt? En dan kijk je en dan denk je, ik dacht echt dat ik hem voelde trillen.
1: Ja, dat wel, maar dat heb ik wel vaker, ja.
0: Ja, heb je dat vaker? Dat heeft dus blijkbaar een naam. Want ik had het dus ook denk, ja, word ik nou gek? Maar het heeft dus blijkbaar een naam. Phantom Vibration Syndrome.
1: Ook het is gewoon van fantoomvibraties of zo.
0: De soort, ja, je brein is zo gewend geraakt aan die meldingen, die kleine bewegingen van kleding of spieren of soms iets anders. Dat hij dat dus associeert met jouw telefoon. En dan denk jij dus, mijn telefoon heeft getrild. Maar eigenlijk was het dus een stukje kleding of iets.
1: Dat gewoon zat te schuren, ja. Eigenlijk tegen je been, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Tenminste, als je het in je broekzak hebt.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké, maar hè. Oh, ik dacht dat het gewoon was omdat ik dacht dat ik populair was.
0: nice to know you.
1: Ja, nee, maar... of door stress ook. Laten we eerlijk zijn. Ik weet niet hoe lang jij een mobiel hebt, maar...
0: Iets langer dan jou, hè?
1: Ja, ietsje langer.
0: Ik was even van de eerste.
1: Maar we hebben dat zo lang dat het gewoon onderdeel is van ons leven geworden.
0: Ja.
1: Precies. En dat je dan gewoon denkt van... Oh, kut, ik moet blijkbaar blijven en zijn.
0: Maar het is erger geworden sinds een smartwatch. Want die trilt bij mij. Ik heb mijn geluid eigenlijk altijd... Ik heb mijn telefoon altijd op trillen staan.
1: Ik ook.
0: En mijn horloge die trilt dan. En mijn telefoon.
1: Oh, ja. En zeker als je 10 meldingen... Jij kan er een handje van. We zitten in een groepsapp.
0: Nee, die heb ik allemaal uitstaan dan. Ja,
1: oké, fair.
0: Ik heb heel veel mensen ook uitstaan, sorry. Maar ja.
1: Maar kunnen we daar wat tegen doen eigenlijk? Om ervoor te zorgen dat je die phantom vibrations niet meer zou...
0: Ik denk ook dat het een soort verslaving is dan of zo. Ik weet niet. Verder heb ik niet gezocht, maar...
1: Gevalletje, we moeten onze telefoon wegleggen.
0: Nou, soms is dat wel beter. Daar ben ik het wel mee eens.
1: Ja?
0: Ja, soms wel.
1: Soms wel. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan?
0: Best vaak op zondag.
1: Op zondag
0: is een beetje mijn rustdag.
1: Nou, ik hoor het al. Op zondag moeten we jou
0: niet bellen. Nee, niet bellen.
1: Niet bellen, goed. Dit is Glow FM met zometeen het nieuws van 10 uur na de appels. Dit is Feestje op mijn graf.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen het halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
4: Ja, heet Sudoku en Yusuf.

0: klinkt een beetje somber, deze muziek.
1: Ja, want my body isn't ready.
0: Ja, het is ook van somber natuurlijk.
2: Flauw, heel flauw.
1: Ik zeg je heel eerlijk, kijk, het is op zich na 10 uur. Maar...
0: Ja, ik begin dan te leven.
1: Ja, en ik begin in te kakken. We hebben echt een heel
0: ander ritme. Klopt. Letterlijk.
1: Maar goed, ik zeg je eerlijk, ik heb nu net een cola, maar eigenlijk zou ik normaal gewoon een blikje energy nu open poppen.
0: Ja, ik mag dat dus niet.
1: Nee?
0: Nee, ik mag dat dus niet van de cardioloog. Toen ik wat hartprobleempjes had, zeg maar. Oeh. Toen werd mij dat echt afgeraden van, nee, jij moet echt absoluut geen... energiedrank pakken. Heel slecht voor je.
1: Ja, dat is het ook sowieso over het algemeen.
0: Tuurlijk, maar ja, als een cardioloog tegen jou zegt in het ziekenhuis... ja, dan ga je er toch wel iets eerder naar luisteren.
1: Oh, dat
0: als...
1: het je middelvinger zou opsteken. Maar weet je wat... Nou, dat gebeurt online wel, want er is nu een nieuwe trend... en dat is eigenlijk Monster. Ja, dat energiedrank, die witte vooral specifiek. Als je die zou drinken met een shot espresso. Dus cafeïne op cafeïne is, dat is heel dubbel.
0: Ja...
1: En schijnbaar is dat heel lekker. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik sta echt op het randje om dat wel te gaan doen.
0: Ja, wat houd je tegen?
1: Leven? Dat mijn hart niet opeens gaat stoppen?
0: Ja, nou ja, precies. Ja, goed. Ik,
1: Maar dan denk ik, ja, waar gaan we eigenlijk naartoe met die trends? Want...
0: Ja.
1: Kijk, ik hou wel van trends, ben ik gewoon eerlijk
0: over. Als je naar Duitsland gaat, dan kom je in wat grotere supermarkten terecht. En daar zijn ze dus zeg maar met de energiedrank nog iets fanatieker dan Nederland. Want daar staan letterlijk alle kleuren en alle smaken, denk ik, die er zijn.
1: Ja, maar ja, hier in dit kikkerlandje kunnen we ook maar weinig hebben. Dat moet je ook...
0: Ja, oké. Okay,
1: maar aan de andere kant is ook middelbare schoolcultuur geworden. Hè? Dat met de worstenbroodje erbij...
0: Ja, klopt. Ik deed dat vroeger ook wel. Een pak tussen een goedkoop blikje bij de Lidl. En dan inderdaad een...
1: Gewoon
0: lekker simpel.
1: Ja.
0: Want het eten wat je mee had gekregen, had ik gezien.
1: Maar ik vraag...
2: Wow.
1: Maar ik vraag me dan wel af, hoe zou dan zo'n cafeïnevrij versie dan zijn? Zou dat lekker zijn, denk je? Want het gaat om de smaak uiteindelijk.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde als alcoholvrij. Smaakt toch net wel anders. Je mist denk ik toch iets...
1: Ja,
0: als je het gewend bent, ja.
1: Oké. Fair. Dat snap ik ook wel. Maar oké. Uitproberen niet dus?
0: Ja, ik niet.
1: Nee?
0: Oké. Ja, jij misschien dan.
1: Misschien.
0: Ik hou van mijn ziel. Koud van mijn kop.

0: Ja, net zoals in het verkeer, hè? Bob jij of Bob ik?
1: Wij bobben.
0: Wij bobben. Ik bob, jij bobben, wij bobben.
1: Hij bobt.
0: Bob.
1: Is het dan stand plus T?
0: Weet ik niet. Hey, ander belangrijk vraagje.
1: Ja?
0: We hebben nog steeds geen eten gehad.
1: Oh, hou op.
0: Wat gaan we nou doen?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Kijk, we hebben zo'n benzinepomp hier, waarbij die 24/7 open is. En die hebben hele goede kip.
1: Kip!
0: Hele goede kip!
1: Als je luistert, warm is frituurvet maar al vol.
0: Ja, maar eerlijk, jij zei het van, ja, dat zal nooit zo goed zijn, maar geef het de cijfers.
1: Ja, oké, het is wel een 9.
0: Het is wel een 9.
1: Het is wel een 9, maar
0: dus,
1: goed.
0: Dus wordt het kip of wordt het een gele M of...
1: Nou, of iemand kan het gewoon hier brengen naar de studio.
0: Oh, alsjeblieft. Als jij denkt van, nou, dit vinden die jongens wel lekker. Breng het vooral even naar de Glovem studio.
1: Oh, dat klinkt wel lekker, ja.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, oh ja.
1: Ja, het maakt niet uit wat het is. Zolang het maar lekker is.
0: Nou ja, dat. Ja. Dat vind ik heel belangrijk.
1: En met saus, alsjeblieft.
0: Ja,
1: met saus.
0: Kroffel.
1: Ja, precies.

0: Tell it calls to Sam Gray. Hold on.
1: Tell it. Oh. Goed, Kloof en Meer zegt dan. Nou, vandaag was het op zich best wel prima, 20 graden. Maar vannacht gaat het wel behoorlijk afkoelen, namelijk naar 7 graden. Morgen vooral bewolkt en maximaal 19 graden. En als we dan kijken naar de woensdag, wordt het zo'n 21 graden ietsje zachter. Maar best prima toch?
0: Oh ja, lekker.
1: Lekker. Lekker.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

Miley Cyrus hoorde je op Glow FM. Zometeen heb ik de flashback track van jou klaarstaan. Youssef, jij mag dadelijk op de knop drukken. Jij weet wat het inhoudt, maar mocht je nou denken van, waar hebben ze het over? Ik ga dadelijk uitleggen wat het precies inhoudt. Maar eerst...

0: Dua Lipa, Hotter Than Hell.
1: Dit is ook een schreeuwtje.
2: Ja, doe eens nog één keer?
0: Nee, ga ik niet doen.
2: Harder than hell.
0: Ja, dat is de maag die spreekt. Hè. We hebben honger. We gaan zo eten. We zijn erover uit. Tot kip.
2: Kip?
0: Kip is altijd goed.
2: Kippig, ja.
0: Kip is altijd goed. Ja. Hey, Flashback Track, even kort uitleg voor als je niet weet wat het inhoudt. Ja, het is eigenlijk, de naam zegt het al. Een plaatje lang geleden waar je los op ging. En als je nou hoort, lang geleden. En dan denk je nu, oh, dit vind ik nog steeds een lekker plaatje. En dan moet je denken aan een Pussycat Dolls, een Snoop Dogg. Ook een Paul Els, dat kan ertussen staan. Maar ook een, even kijken, wat zien we? Een Justin Timberlake. Nou, eigenlijk staat alles erin. Maar omdat ik nooit geen keuze kan maken, heb ik een heel mooi systeem gebouwd. Met een mooie knop. En jij mag eigenlijk op die knop drukken, Yusuf. En als je op die knop drukt, ja, dan gaat de computer eigenlijk een plaatje uitzoeken.
2: Oh, ik hoop dat die gewoon niet afbreekt.
0: Hoezo?
2: Nou, het ziet er zo stoffig uit.
0: Ja, het draait ook nog op Windows XP.
2: Ja, oké. Okay,
0: maar
2: okay.
0: Hey, it does the job. It does the job. Okay. Ben je er klaar voor?
2: Oké,
0: okay,
2: let's go.
0: 3, 2, 1. Ja, kijk. Ja, nou, dit is weer zo'n plaatje.
3: Take it back.
0: En dan denk je, ja. Ging toen lekker op, maar nu nog steeds. De Flashback Track van deze week. Nelly Furtado en Maneater. Ja, blijft nog wel een van mijn favorietjes dit, hoor.
2: Zo.
0: Sowieso, ja, Timbaland, ja.
2: Altijd, hè?

0: In Texas, Boston. Oh nee, Boston zit niet in Texas eigenlijk.
1: Wat is dit al voor een accent, joh?
0: Ja, ik weet niet. Dat is hoe die Southerners een beetje klinken, toch?
1: Ja, volgens jou blijkbaar.
0: Ja. Oh. Stella Lefty bedoelde ik met Boston.
1: Ja, nee, oké. Okay, ja, zeg dat dan gewoon meteen.
0: Ja, precies.
1: Hé, je hebt het overleefd? 2 uur lang? Ja, ja, jij 4.
0: Ja, dat wel.
1: Jij 4 uur? Ja.
0: Ja. Moeten we gaan vieren, toch? Nou, met kip.
1: Ja! Helemaal. Nou, kijk, nou leeft hij op.
0: Ja.
1: Als we het over kip hebben.
0: Zo, zie je meer kip? Dan die kip?
1: Wakker dier, sorry.
0: Wat?
1: Nee, niks. Niks.
0: Wakker dier? Oké.
1: Okay. Damn.
0: Goed. Patrick in de avond. De club van de deur wordt er gesloten. Nee, club van de deur. De deur van de club wordt gesloten. Oh, ik denk dat dit onze cue is.
1: Dit is tijd om te gaan, inderdaad. Ja.
0: Zo.
1: Tijd
0: maar
1: om te gaan eten.
0: Niet, we gaan mensen.
1: We gaan gewoon één ding zeggen. Houdoe. Nee, Def die gaat nog. Die heeft een nieuw nummertje. En het fijne is, hij gaat zelf vertellen waar het nummer over gaat. En wat je moet doen op het nummer. Dus laten we Def het maar gewoon zeggen. Houdoe.
2: Dit is voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien. Dans met je heupen pakken.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Okay, bye.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarmee komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.